Rabbeke huvel kaviyyul aziz. Ve ahazellezine zalemus sayhatu fe